duivel op je schoot. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht. En die lessen wat jij leert, vergeet je meer als dat was weer. Ik weet, jammer maakt niet altijd alles recht.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Gewoon na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel waar je landlijn, maar roep je, nieuwe jaar surfen.

0: Als jy kreeg, kreeg daarvan, hoe red die boere, ou bekende FAK, liekie, vandag bykie met AI vir jou, gesing met bykie meer beat. Voor is een gooi met die show, bramkatradio.co.za, net hier van die jachtkamp, pap en grill op. My naam is Jannie, saam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook.

0: Like dat hoort bij radio.
1: Ja, ik heb een stemmetje vandaag.
0: Op het vandaag weer voor jou, het klomp van je hartstel vandaag, je zeven mij, ook op pas voor jou een beetje later, dan wat het op jullie dag gebeurt in de geschiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkingsdag, jou weer vanmorgen en zaterdag, jou nieuws in die sport met Grant, als ook Grant's liedje voor die week, alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkaart Radio. En het so, by the way, morgen is die 8e mei, nee?
1: Ja, morgen is 8e mei, en jy gaan nie verder daar weer.
0: Nee. En geluksie word zaterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen is my pas op jaarsdag gewees, nee?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sou morgen 90 geword het.
0: So jou pas nie, maar jonger is Afrikaans nie?
1: Nee, nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar oud.
1: 101, correct.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema vir die muziek vandag. Dat is wel, oor die algemeen is ons met die liedjes wat nou op die dag vrygestel is, of over vandag vir jaar of soeits, is daar aan die taal of aan die genre is.
1: Ja.
0: Maar die merendeels vandagse muziekluis, speelluis, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker, lekker man, lekker.
0: Dis het, lekker man, lekker man. Op jou liedje van Boortie Visser, ek en my meisie, dan af jou liedje van Giselle. Ken jy van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het iets gehad met die liedje genaamd Zuidwest.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, ek moet ek haar voorstel.
1: Stella my voor.
0: So, lyk het hoor, ja. En nou, op wat die eerste video het gesê, dan is nou, ek en my meisje van Boortie Visser, dan vir jou Giselle met Vir Ons Mense, en dan vir jou wees, hy mixie van FHK liedje, Suikerbossie.
1: Daar sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Trenerui op ramkatradio.co.za. As ook TikTok live, jy net die precies 761 op TikTok, moet nie missie. Hallo julle, welkom. Gaan hy, Boortie Visser, daarna vir jou nog musieke.

0: Ik ga zelf van de evacuatiekant af. Het is ver om te reizen, zingt de Andries Hendrik. Of wel, Porter, zeg van. So, ja. Lekker evacuatiekie, nee.
1: Ja, ons het een lekker paar evacuatiekies. Partij is een beetje opgejazz, soos hulle sê.
0: Nee, nee, maar, ons moet.
1: Ons moet.
0: Is een drive show.
1: Ja, is een levendige program vanmiddag.
0: Is een drive show. Hoekom moet jy nou afgegaan? Jy moet nie afgaan, nie. Ga dan. Gevaar is nie goed, hy daar inkry, dan is hy daar, recht, is TikTok wat nou wil vir ons ontvoeter hier so, en daar gaan hy aan. Hallo julle, welkom terug. Anyway. Op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedjie uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Oh, okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dikwijls beschouw as sy grootste werk ooit met de koorfinale gebaseerd op Friedrich Schindler sy gedig Uit aan Ode aan die Vreugde, Uit die Joy.
1: Ja.
0: En die word in die theater Amkartnernor.
1: Glie,
0: in Wenen.
1: Genuchtig.
0: In Wenen Oostenrijk, wat hy word nou gepremeer hy dag, ja. 7 Mei, 2 jaar terug. En omdat hy nou draaf so is, ons een bykie gaan soek waar sy bykie iets happy of iets bykie ja. meer... funky van hom, of funky meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liedjie het baie verskillende weergawe is van woorde wat by hom pas. En, ja, ons doen vandag so bietjie klassieke muziek, so het is nie so hier nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het jou ooit die ingehoor. Enjoy.

0: Lekker geweest, daar gesing geweest, deur Steve Volgmeier geweest, daar een ou blieslikkie geweest, ryk naar die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en jy gekies, was die nommer geweest, of was jy weet jy iwerse. Het nog geweest, oi, 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10 geweest. Nee?
1: Ja, ja.
0: Nou, as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel. Gisteravond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy die bedrag lees.
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak vir myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewenkestrand. Weet 100 miljoen rand gewenkestrand.
1: Meneer die 10 cent verkeer.
0: En 10 cent, en 10 cent.
1: Ja.
0: Want as een miljoen rand het, en die van 10 cent weggezien met een miljoen nie.
1: Dis waar, ne?
0: Het 999,999,990.
1: Ja, dis een property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, nee, ja, maar as een gitaar.
1: Ja, ja.
0: Die gitaar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Ja, is een rooi kaart. Maar ek wil die gitaar, die vorige eienaar, het die groot treffer gehad met die liekie, maar van ons een vetpijn om vir jou aanbringer. En van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Jannie, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 achter my naam. Daar is nie een voor het die, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, brak. Het het vir jou weer, daar is daar nog geen 0 beweer nie.
1: Nee, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij, dit kom. Dit is vir jou weer.

Hey, Morgen Bijou 9:21, Saterdag 12:24. Morgen Bloemfontein 6 op na 17, Saterdag 9:19. Morgen Kaapstad 13 op na 18, Saterdag 12:14. Morgen Durban 17:22, Saterdag 16 op na 30. Morgen Johannesburg 7 op na 19, Saterdag 11:21. Morgen Kimberley 9 op na 20, Saterdag 11:19. Morgen Mafeking 9:19, Saterdag 12:23. Morgen Helspruit 8:24, Saterdag 11:28. Morgen Pietersburg 7:21, Saterdag 7:28. Pietermaritzburg. Morgen Pietermaritzburg is 7:21, Saterdag 7:28. Morgen Pietersburg is 10:22, Saterdag 12:26. Morgen Port Elizabeth 12:20, Saterdag 13:21. Morgen Pretoria 9 op na 20, Saterdag 12:23.

0: Ja, nee. Je ziet al titels komen eens naar André Lewis. Ja, misschien is in Amerika. Dat is mijn hartseer geworden. Mijn mis om. Bye, dankie. Dank je voor jou. Dank je voor jou, André. Die voor ons geluister op Franse TikTok Live hier op Ramkat Radio. In TikTok Live op je gewoon met die show donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan we naar Grans, lekker voor die week toe. Onthou jy, wel, ons gaan ons nou een beetje toe in het van die jaar. We gaan af en toe Kaap toe, maar ons gaan met die busie rijden, niet trein.
1: Ja, met die busie.
0: Ons gaan busie rijden, niet trein rijden.
1: Die blauw busie van jou.
0: Die blauw busie, ja.
1: Ja.
0: Die Jagkamboos bus.
1: Dat is net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water zo.
1: Limonade.
0: Limonade zo. Nou, dat is een ander ding wat aan het trein wat al die pad tot ook in die Kaap rij.
1: Oké, ek weet, dit is nie die Gautrein nie.
0: Wat doe jy hierin?
1: Ja, ja.

0: H2 hard geweest daar vir jou, van Bring Paper, Bring Paper geweest daar met H2 hard, en Mickey gaan die klank nou wel rechtstel, nie, jou gaai, wacht vir jou. Mickey, kom eens op. Anyway, so, ja, morgen 101 jaar terug te kom, taal uit, of word die taal een amtelike spreektaal?
1: Amtelike spreektaal.
0: Nee, kom bijstel mee nie.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan jy geloof. Nou, die keer het ek gespeel laas jaar, ek het gaan uitsaai bij Robobaan laas jaar,
1: ja.
0: Die haaste my, Mickey, wacht nou.
1: Mickey, kom hier.
0: Kom hier. Kom pa toe. Ja, laas jaar, as my het ons, ek gesê weer Robobaan met hulle, met een van die toernooi in die gang gehad laas jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringe van Afrikaans daar gevier. En is nou wel een jaar later, soos hoort 1 jaar nou, maar die liekie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar gelede. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliedjies goed doen, wat hy noem in die liekie. En ook zo, enjoy.
1: Ik wacht.

0: Ja, nee, is ook weer Afrikaanse liedjes in elkaar geweest. Jezus, Afrikaans, wat nou vandaag, morgen, 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, die, zoals je net vroeger gezegd, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja, ja. Tijd gaat voorbij, ja.
0: En jij hebt Afrikaans gekend op de school. Je is Afrikaans onderwijzer geweest.
1: Ja, ik moet dan bereik ook in wiskunde, hoor.
0: In wiskunde.
1: Hier heb ik vandaag nog kan wiskunde doen, nie.
0: Maar oké, is laarschool, het maakt zin.
1: Dank je, hoor.
0: Piet, dank je veel, ik waardeer baie. En nou is zondagavond weer tijd voor die country show van 6 tot 8. En is zondag moedersdag. So, zondag gaan ons nou weer moedersdag thema in die country show. So, daar is ook baie country liedjes wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liedjes. Wat is ja. Veel zondag aan. So,
1: ja,
0: zondag aan is een country programma. Jezus, oor moedersdag, 10 mei. Mag het nie mis nie. Van 6 tot 8 weer radio. Want daar heb je zo'n TikTok live hier gooi. As jy wil, het moet geen goeie gooi. Dus jy welkom. En dan is ons helemaal TikTok maar vir donderdag aan.
1: Ja, hierdie was nou ondervinding. Ne?
0: Ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, lyk ons aan een goeie terugvoering en belangstelling gekry het. Ek wil soms sê, Jannie, dankie vir allemaal wat hierdie terugvoering gegeer is.
0: Ja.
1: Lekker om het te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, in ander woorde, as alles nou goed loop, gaan ons nou vanaf huis toe.
1: Ja. Dankie so.
0: Dank so.
1: Hoop so.
0: So vir jy pas jy op. Nou selfs die eerste minuut sondag aand kan die show van 6 tot 8 en weer maandag aand by die, dit is ons maandag show en dan weer dinsdag aand die techno show. En dan volgende op die lig is 7:09 is tyd vir iets van alts van Pieter Randy van Rooi en van Kenter Park af. So my kant af Jannie, van jou kant af Pieter?
1: Ja, van my kant af ook en ek net so vinnig, ek weet ons tyd is verby.
0: Hmm.
1: Vir die luisteraars sê, hulle het ek gehoor, daar is 'n paar nuwe advertensies van nuwe omroepers, DJ's, van maandag af, 11 mei, is daar sommer 4, is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dit is 4.
1: Ja, nieuwe aanbieders, programme raak vol, wat lewendig gaan uitsaai, ons vertel bykie meer so oor die tyd.
0: Dit is heel
1: maar vir julle allemaal ook, baie dankie om in te geskakel het, mooi aand, ons hou daai duime boe, lewe is mooi.
0: Het ek en jy kan amptelik die blinkkant behou sover. Met die kolletjies die kopie achter.
1: Ja, ja.
0: Hierdie Neil Diamond kolletjies.
1: Ja, daar Neil Diamond kolletjies.
0: Pas jou op, veilig wees, en lekker aan jou, en tot ziens.
1: Goeie nacht.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Jy is ingeskakel by Ramkat Radio en jy luister na iets van alles. Ag, en sommer nog baie meer met Andrei en Hanlie van Rooyen. Elke donderdag aand van 7 tot 9 na middag.

0: Kramtat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pers in die ketels val. Dan hoor jy hoe die railway pers.
2: Luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanley. Ja, ek is ongelukkig vanavond alleen. André voel nie te wel nie, so ek het die program opgestel. En eers hier omtrent, nou toe ek opgaan, toe besef ek, maar ek het nie een grapje in nie. Maar ek het daarom grapjes wat ek veel later sal vertel en so aan wat ek hier so gauw by mekaar gekry het. Ek wil net vir een en elkeen sê, dankie dat julle luister. Ibi luister natuurlijk daar van Veldrif, en my sissie Lynette van Alberton, en haar gesin, my ma luister, Sonja van Australië en Diana en haar man Hannes de Bruin van Australië, hulle gaan bykie later luister. Dan die Springsmense en Hendrik daar in Elsberg, Elise in Bonaire Park, Gert in Ierland en al die ander mense ver oor die see. En ja, al die ander wat ook saam luister. Goed, soos julle vir my laat weet, sal ek julle name noem. En dan ook in ons nuwe omroepers, ja, daar is 5 van hulle, 4 mans en 1 dame, en ons het van hulle advertenties, wat ons vir hulle gaan speel, so, dier die loop van die aand, ek denk julle het al gehoor op die ander programme ook. Maar kom ons kop af, eers een bykie muziek, ons luister na Chris Andrews met Pretty Belinda, dan na Anne Chris, Chris Brits met Dans met my, Dani Bota met Ek Kan, ja, hierdie kom ook al een lang pad saam met Dani, en dan het ek hier so, ja, lyk my dit is die liedjies, nee, dan is die advertentie van Ben, hy gaan vir julle vertel van sy nieuwe program.

0: dit was Any Dream Will Do, soos gesing en panfluit gespeel deur Steven Sterling. Ek kry hier die boodskapie van Marlene en Charmaine van Jimiston. Hulle sê, goeie naand aan die long time nou hier. Ja, omtrent, ek het al gewonder of julle die land verlaat het. Ons luister al die pad van Primrose af, lekker muziek vanavond. Lekker aand en lekker naweek van Marlene en Charmaine. Baie dankie julle twee, dit is goed om weer van julle te hoor. En ek wonder nou maar net, waar is die beloofde luister van my hier van hou ek program? Ek weet eens lang terug het julle gesê, gaan julle weer vir ons een luister stuur. So gepraat daarvan, ek het natuurlijk dinsdag aande nog steeds een program hier van hou ek. En ek is op soek na luisters, ek het een wat ek moet opstel. En dan moet ek weer gaan na themas kyk, of ons moet sommer maar ons eie keuses en goeie speel. Stuur vir ons een luister van so tussen 25 en 30 liekies, met die kunstenaarse naam en die liekies naam, hier na ons studio toe, 072-341-6888. Sit in jou naam by, en van wat die dorpie is, dan stel ons het op en ons speel het vir jou op een dinsdag aand. Ek wil net nog twee events vir julle bekendstel, of vir julle daarvan herinner. Ons het verlede week ook daarvan gepraat. Die 30ste mei is daar een gospelfeest in Potchefstroom. Dit is van 11 uur tot 5 uur die middag by die Nederhuids Hervormde Kerk in Wolmerandstraat. Nou, Cassie Viljoen gaan daar optree. Ook Joey Lane en Nico J, Lou Ann, Kabous, wat die MC is, Hans Strydom doen die klank, en Audrey gaan ook daar optree, en Hugo Strydom ook, hy bly daar in Potchefstroom. En daar stalletjies nog beskikbaar, en die toegang is R60 vir pensionarisse, R30 vir kinders onder 14 jaar. So, welkom, allemaal is welkom, bring julle eie kampstoele, en as julle wil inlichting hee, kan julle vir ons kontak, ek gaan vir julle die nodige inlichting dan deurgee. Dan het ons kerk hier in Kempton Park, dis nou NG Kerk Kempton Hoogland, hier in die Wiekesweg Varriebeek Park, het een manne aand, maar allemaal is welkom, saam met Mike Bolhuis, vrijdag die 19de juni, dis 18:30 vir 1900, en dit is R200 per persoon, daar is tafels beskikbaar, en dit sluit in biltong en brood en braaivleis. So as julle daarin belangstel, kontak ook vir ons, ons sal vir julle die inlichting deurgee. En ek dink dis al die aankondigings wat ek moes deurgegee het. Ek gaan met die volgende breek, net so voor ek moet afsluit, gaan ek vir julle vinnige lintnoedel gereg gee. Maar kom ons luister verder, net hierna, na Will Jordan. I did what I did for Maria. Then the flood led me into your life. Dan onze David Hasselhoff, Night Rider, nee, maar ek hoor, hy is die eerste oupa, hy sing nie meer nie. Sing vir ons Everybody Sunshine. Dan Tommy Rowe, Much More Love.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag ook nie.

Was hy, Pet Shop Boys, hulle seker nou al die Pet Shop Men of die Pet Shop Opas. Nie meer die Pet Shop Boys nie. It's a Sin is die tweede een wat hulle gedoen het. En dan, die eerste een wat hulle gedoen het, die tweede een is Go West. Right, en dit is dui nou vir julle aan, die trant wat vandag se program in verloop. Ok, ons is nou, gaan ons, ja, Stick Figure, ek het hulle langklas gedoen. Stick Figure is een Amerikaanse reggae en dub groep. Persoonlijk is ek nie baie lief reggae, die rechte Jim McCann'se reggae nie, maar ja, daar is van hulle wat vir my nogal besonder is. Hulle het in 2005 in Duxbury, MA, is hulle gestig. Die groep het 8 vollengte albums en 1 instrumentele of instrumentale album, Prince Fatty Presents, vrygestel, wat hulle allemaal geskryf het en vervaardig is dier die frontman en selfopgeleide multi-instrumentalist Scott Woodruff. Die lewendige orkest bestaan uit Woodruff, klaverbordspeler, Kevin Kaibong word hy genoem, tromspeler en Kevin Offitzer, hy is basgitaarspeler, Tommy Salomon is gitaarspeler, klaverbordspeler en gitaarspeler, rugsteen sanger en Johnny Cosmic is een percussie speler, Will Phillips Kokawa, hy is een Australiese herder, sluit dikwels by die groep aan, op die verhoog, en dit is natuurlijk die hond, wat baie keer saam met hulle op toere gaan. Ja, klink my of hulle redelike vol of een groot orkest is, jy weet, partij van die groepe wat as hulle sing, maak hulle staat op wat hulle noem sessie muzikante, of selfs dan nou hierdie backtrackings en goeders, hierdie groep doen al hulle eie muziek en al hulle eie. Hulle eerste of grootste treffer gaan hulle vir ons doen, en dit is Run Run River. Julle sal hom onmiddellik herken as julle hom hoor. Well, there's a run, run river of Angels Above Me.

Pussycat, hulle het ons twee gedoen, My Broken Souvenirs, and to then the music stopped. Ok, ons gaan aan, ons kom nou by, laat ons sien, wie gaan nou vir ons sing. Oogats, waar is die draaitafel? Ja, Afrikaanse dame, Suid-Afrikaanse dame, Andriet Norman. Sy is dikwels as Andriet, het sy opgetree, en as Suid-Afrikaanse sangeres van die Kaapse voorstad, Brackenfell. In 2007 was Andriet die naaswenner in die vierde seisoen van Idols Suid-Afrika en het een enkel snit uit die program Love Is All Around vrygestel. Sy het haar debietalbum Diamant in 2008 uitgereik, gevolg deur Dink aan my, dit was 2009, Vat my hoor, 2011, Wat ruim met liefde, en Die Parel vir kroon, 2015. Ons luister na Andriet Norman, en ja, sy het op een of ander wedstrijd teen Nieu-Seeland, het sy die volkslied gesing van Nieu-Seeland. En ons luister na haar weergawe van Flower of Scotland van Andriet Norman. Sy het, eindelijk het sy om saam met Klipwerf, is het Klipwerf wat om speel, het sy om saam met hulle ook gesing en dit het nogal damn alright uitgewerk, maar hier kom Flower of Scotland, Andriet Norman.

Een halwe woord skets een goeie prentjie, daartoe weet sy precies waar die ou raak gesteek is. Nou ja, dit is nogal, ja, ok, ons stap aan met die program, en op die draaitafel het ons vir een ander van my gunsteling dames, en sy is deel van the Canadian Sweethearts, maar ek dink op haar eier kom sy beter reg as wat sy soms saam met haar man, Bob Siege, is haar man. Hy is een gitaarspeler en sy het baie saam met hom opgetree. Hulle was een Canadese sangduo, hulle sal staar natuurlijk, Canadese sangduo wat gedurende in die 1960s was hulle baie gewild en in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sangeres Lucille Starr en haar gitaarspelende man Bob Regan. Hulle is vooral bekend vir die rockabilly, Likkie, Eenie, Meenie, Miney, Moe. Hulle bijdra tot die genre is herken dier die Rockabilly Hall of Fame. Ja, hierdie, Eenie, Meenie, Miney, Moe. Ek het gister sien ek ding op Facebook van die bees, die koei, wat die vierling geboorte geskenk het aan, en hulle is toe genoem, Eenie, Meenie, Miney, Moe. ons gaan luister en Lucille is vir my een van die vrouwens of een van die sangers oor die algemeen wat die beste vibrato in haar stem het. Luister na die en ja, hierdie gewoonlik is haar ander genreis is meer van die stiller type. Hierdie ene is een regte echte rockabilly en dit is in 1958 wat hulle hom opgeneem het en dit toon haar talent in daardie richting. Bob en Lucille, Eenie, Meenie, Miney, Moe.

Ja, sê sy aan die einde van die plaat, en dit was in 1958, en die bewys daarvan is die lengte van die liekie, hy is maar 2 minute 8 secondes, ja, daar jare was dit die lang gewees vir een liekie, om te aan te gaan, 2 minute, dis daar 4 minute 3.3, 3 minute 30 secondes enzovoort. Maar in elk geval, ons stap aan en ons kom nou by een ander Nederlandse groep en hulle was genoem net sommer kortliks BZN. Was een suksesvolle Nederlandse popgroep wat in, vanaf 1966 tot 2007 het hulle reeks treffers gehad dier hoë produktiviteit en gedisciplineerde werksethiek te combineer met een buitengewone goeie gevoel vir wat hulle gehoor graag wou hee, het die groep een 30 jaar treffersluis teenwoordigheid in Nederland behaal, in een mate vergelijkbaar met Cliff Richard in die Verenigde Koninkryk, en hulle is beloon dier rekordgetalle platinum certificerings vir hulle albums. BZN is meestal Engels en Frans het hulle opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Hulle gaan dat hulle vir ons twee doen. Die eerste is Let's Sail Away en dan Love is Like a River. En ek sê goeiemiddag aan Joyce Swartley, daar van Amerika in Phoenix. Die dorpies naam is A Surprise. Sy is ook ingeskakeld, soos elke week, luister sy saam, en sy geniet die program altyd. Welkom by die program, Joy, geniet het. Ok, ons luister bezig in, Let's Sail Away, en Love is Like a River.

Dan een wooner met die prachtige naam Chantal ook, wat Chantal van Lee, wat vir ons daar 1000 mooie drome en 7 reënboog gesing het. Ok, ons is Artemios, Demis, Ventures, Roussos. Hy is op 15 Junie 1946 gebore en op 25 Januari 2015 is hy oorlede. Een Griekse sanger wat een internationale bekroonde loopbaan gehad het, as solo opname kunstenaar. As vokale solis bevat sy repertoire trefferliekies soos Goodbye My Love Goodbye, Souvenirs to Souvenirs en Forever and Ever. Hy het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en ja, onwaarschijnlijke seks en boel met een kaftan geword. Nou, een kaftan is hy kleed wat die Arabiere dra en sovoorts. Dit word as een oorkleed gedra. Ons luister na Demis Roussos en die liekie wat hy vir ons bring is een van Tol en Tolse liekies, Eleni. Of is dit die Maori love song? Ek dink is Tol en Tol wat Eleni ook doen. Hier kom hy.

na die plaat uitgekom het, een gewild gemaakt dier Tolentol, net na hy uitgekom het, toe is daar een groot toename in die babe dochterkies wat gebore word en Eleni genoem word. So iets soos, nee, ek kan nou nie die cijfers nie, maar ek dink, ek weet hulle die cijfers genoem ook van die presentatie waar het mee gestuig het. Right, ons kom by Sir Thomas John Woodward, gebore 7 juni 1940, bekend as, Tom Jones. Hy is een Walliese sanger en loopbaan strek oor 6 dekades, wat hordes treffers oplever, en sy krachtige stem is beskryf as een full-throated robust bariton. Hy sing vandag vir ons Till. Julle sal dadelijk die liedjie herken, sodra julle die eerste reeltjie hoor.

So het eerst geluister Conquest of Paradise en toe kom Chariots of Fire, al twee dier Vangelis, maar ja, nee, hierdie ding wil nie lekker saamspeel vandag nie. Ek het nou weer so in die middel van Chariots, ach nee, van Conquest, het ek weer die syne verloor. Ek weet nie wat is het vanmiddag nie, daar is iets in die lucht. Oké, okay, ons gaan nou, ek neem nie eens meer verder op nie, so die pot gooi wat ek gaan uitstuur, gaan hier die laaste 20 minute, gaan ons nie op die pot gooi heen nie. Ons gaan tenminste dan die eerste 2 ure, gaan daarom op die pot gooi wees, maar die laaste ruk gaan ons nie daar kan feature nie, want dit sal beteken as ek nou hulle nou opneem, dan moet ek die hele ding weer van vooraf speel, en aanhou record, en dan die tweede deel record, en so dit gaan my nog 2,5 ure vat, en ek is nie jou in die mood daarvoor, na al hierdie nie. Ok, ons gaan aan, en ons kom nou by ene, Vicky Leandros, gebore in Griekenland, en haar pa was ook een beroemde komponis, muzikant en sanger, by name van Leandros Papatanasios. Vandag sing Vicky vir ons een van die liedjies wat haar aanvankelijk beroemd gemaakt het. Ons luister na Vicky Leandros en die liedjie is Come What May.

François en Elisabeth Forrie, wil jy dans, Carina? Daar was ordes probleme vanavond gewees met die syne wat nie wil saamspeel nie, so ek vraag om verskoning, alhoewel daar niks is wat ek aantrend kan doen nie, dit gebeur soms, en laat het nou juist vanavond moes gebeur. Ek sluit half af, dan om 6:00 is dit Rudolf aan die beurt, hy doen op spoed, is sy program, altyd een lekker, lekker saam gesels program, hier op radio, Ramkat Radio, en hy vat oproepe, en hy vat wat noem is het, versoeken, en lekker gesels, sommer net algemeen, en dan speel hy ook lekker muziek, so wees seker om ingeskakeld te wees daar. Dan op Radio Eendrag het ons, ek weet nie of hy nou al klaar getrek het en of hy op sy pos sal wees vanavond nie, dit is DJ Doop. Hy het sy program Boeremuziek en hy doen vir ons die program sy naam is Gooi Milies. Hy sê is lekker voetejek muziek en dan het hy morgen, dit is tussen 7:00 en 8:00 op Radio Eendrag en dan morgen so 12:00 se kant is daar een potgooi van daar die specifieke program. So wees seker om saam te luister as jylle hou van boermuziek. Altyd een lekker lekker een om te luister. Ek gaan nog so 2 inkry, ja 2 of 3 gaan ek nog inkry. Hierdie ene is ene van Susan McCann en sommer die naam al klaar sê vir jou, dit moet Iers wees, seker. En die liekie wat sy doen een van François Hardy sy liekies, When the Sun Says Goodnight of Goodbye to the Mountains. Susan McCann, lekker luister, hier kom hy.

Susan McCann, en dit is the, When the Sun Says Good Day of Goodbye to the Mountains, wat sy daar gesing het, en so, kom ons gaan nou afsluit en wie gaan ek kies? Kom ons kyk, die, ja, kom ons soen Sylvia Fredhammer. Nou, Sylvia Fredhammer is geboor op 22 Augustus 1945, een Sweedse traditionele pop- en jazz sangeres. Fredhammer is in Uddevalla gebore. Sy is die dochter van Harold Fredhammer, onderwijsbeamte, en Britta Fredhammer. En dit is sy se muziekonderwijseres wat specialiseer in klavier. In 1969 het sy een Sweedse weergawe van Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man, geskryf, of vrygestel ook, getiteld Eer een Lerling Pa Varengard. Fredhammer is ook vlot in Engels. Ons gaan luister na haar weergawe van Viva España, en dan sal ek terugkom om net vir julle finaal dan goodbye te sê vir die naweek. Hier kom Sylvia.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Onze, goedenavond en welkom bij Ramke de Radio op een 7-0 op een vrijdagavond. Onze, ik hoop je 6 jijkers staan rechthal, waar je even langs die 4 keer zit verhaald op je nou pot maakt. En of je nou lekker een vleesje braai of net een 4 maakt of zelfs uit je voorstoep zit. Bye bye, welkom bij Ramke de Radio op een 7-0. Het is altijd voor ons eer en plezier om samen met de kern. Mijn naam is Rob Goes en ik heb je gezelschap uit tussen 6 en 8.30. Net hier op ramkadradio.co.za wereldwijd. Wat een eer en plezier is om je samen met jou te kijken elke vrijdagavond. En als je wereldwijd samen is lezen, bye bye. Welkom of je zon bij jou scannen of het donker is. Welkom nog steeds. Als je nachtuil, als je daguil, je is altijd welkom hier op Ramkadradio. Ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. Mijn week was lekker bezig. Lekker man, ik hoop jou esthetiek is het allemaal gegooid en dat mommy's smile wijd zit. Ja, maar het begin van die naweek, je kan niet nou al jou vrouw kwaad maken, nee. Kan je jezelf nou indenken, hè? Nee, wat, hou die vrede, bewaar die vrede, alsjeblieft. En natuurlijk, je zal dus dansen op Ramke de Radio. Ik get 6 jijgers geslukt, een check en lang gedrukt. Ik wil je moet al vroegmiddag bij die 6 jijkers beginnen, want dan kom ik sê vir jou, by hierdie tyd, as jy taai tongie ken, jy sal gehoor het van vanavond sy show, men sal definitief nie dit self gehoor het. Ek klank 6 jijkers gesluk, a check en lam gedrukt. Hey, lekker, nee, als vanavond eerste keer is op Ramke Radio, bye bye, welkom, my naam is Rob Goes, en ek gaan, is my eer en plezier om jou vanavond geselskap te hou, as vanavond die 1000ste keer terug is, op Ramke Radio, so opspoed saam met my, wil ek vir jou sê, bye bye, welkom, dankie, dat jy elke vrijdag aan tijd maakt, my ongeacht van of jou favorite rugby span speel, of jou favorite cricket, of wat ook al die gang is, jy is hier, en dit word nie vanzelfsprekend aanvaar nie, dit is altijd een voorrecht, en nie recht nie, bye bye, welkom, en vanavond het is een lekker propvol program, natuurlijk 6:30 grappie tijd, en moet nie vergeet nie van die WhatsApp nummer, 066-032-3973, as jy vir ons op jou WhatsApp wil kry. Ja, bel die oor, my broer, laat die skit. Nou, as jy vir die, as jy vir die,

Die energy battle bekende C-Boys, voormalige Alexander Boy Band van die 70s en die 80s, vroeg 90s. My Butterfly, hoofsanger Connie Mathieu, yay, C-Boys.

Ja, ik wil net zo'n beetje inlichting rondom een Bertie. Je weet wat ze nou, als je in Alexanderbaai gewerkt hebt en je hebt niet van Bertie toegekend, en je nooit niet meer naast je geëet niet of je hebt nooit daar gewerkt. Dat is nog maar zo. Maar ja, hij was 61 jaar, was, kan ik nog niet zeggen, deel van mijn leven niet, maar was mijn mentor wat ik hem gekend heb. Want ik was 3 jaar oud toen ik van Bertie die eerste keer gezien en ontmoet heb. Zo, dat is wel een redelijke tierpinkie, maar nogmaals, zeg maar weer sterkte gedeelde familie.

0: Sterre van Staan 4 Vibes. Ja, ons steun gerust vir Staan 4 Vibes op YouTube. Onder die sterre, so met die ding natuurlijk loop lekker, lekker, lekker. Welkom ook aan DJ Toy, the man, the myth, the legend, en die grootkat van Ramkat, en die ou van Grabbe. What a legend, what a legend. En hy sê vanavond, kuier hulle lekker saam.
1: Yes, Ramkatte, en Oikatte, en allemaal vir julle op die lucht. Hoor nie daar, hoor nie daar. De speakers is aan die brand. So heb ik hier een probleem gehad hier om connected te komen. Nou is het connected, papa. En voor mijn phone doodgaan wil ik nou net vir julle een boodschap sturen en sê, hierdie ou wat nou bezig is om uit te saai, hy is een eister. Rudolf Snoekie Goosen, ons president van Ramkat, hy is een eister. En ek wil ook net vir julle sê dat ons is diep in my hart. Ek het geheil woensdag aan toe ek moet vir julle laat weet, die feest is af. Ek het geheil amper oor die microfoon op. So julle moet nou net verstaan. Die volgende feest is een groter feest. En ek sit te werk aan een ander plan, papa. So moet julle nie worry nie. Het is al die 2026 gebeur, maar 2027. Dan gaan ons voor hom groot gaan. En luister, lekker, kuier lekker saam. Alles van die beste, dit is een lekker vrijdag aan. Ek het een baie lang dag gehad, so my vuurtjie brand, my ijstie loop, en ek luister Ramkat. Dit het ook baie laat ingeskakel, weens technische probleme, maar ek is hier, DJ Toy, die ou van Grabbou, ek is teen aan papa, en dankie Rudolf, dat jy so een wonderlijke mens is, en dankie Rudolf, dat jy een beheer staan bij de Ramkat Radio, en dankie Rudolf, dat jy soveel mense, soveel plezier gee, jy is een eiser, my maat, lekker aan vir julle allemaal, en lekker luister saam, verder.
0: Jy gaan ver soek, vir een gentleman, en een diep, diep ware mens, soos DJ Toy en sy vrou, wil ek ook net sê, stel, jylle maak een mean team, Toy, jy weet, ek en jy is hand op die blaas, my ou vriend, jy weet maar so loop ons, side by side, my ou vriend, ek wil vir jou sê, dankie, dat maak jy saak, hoeveel keer ek hy knop druk, jy antwoord elke keer, en ek is so blij, jy kan inskakel, dankie vir hy mooie foto van hy vier, man, o, jesse, kyk, as jy nou, as jy ooit wil lekker kuier, moet jy ooit asseblief by die ou aangaan. Jo, dis uit die ander wereld uit, uit die ander wereld uit. So, Toy my maat nie, daar is no two ways about it nie. Doen sal ons om doen, en jy is a legend. Ja.

even nog voor ik aan verdween. Toen bedoel je Rob, oor het was al ik aan zijn ween. Had er ieder en elk van die ween gedrunk, vraag ze samen weer die aap. Toen maak Rob, die partij was aan die sloop. Wat maak je driver, vraag ze samen, nu zien hoe die aap wordt rooi. Toen bedoel je Rob, wat die driver benoemd.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Kom ons gaan huis toe.